tit na malen kode tu bet lulat chits met do ni kopst mat bukrun skode tu de jeta lule po je vogel hore blot tut kerkot und das sam